0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Dit was Jeremy Loops wat sê go again, en so gaan ons vandag go again met lekker en vrijdag wat naweek wat om die draai is. Ja nee, ons begin sommer vandag al met lekker naweek. Ons het 'n bietjie langer week gehad nadat ons 'n bietjie so 'n paar vakansiedae gehad het wat die week is 'n bietjie korter was, so hierdie week wat so 'n bietjie langer voel as normaal weg. Maar kom ons sien uit na 'n lekker sonnige dag so werk sowel ook die naweek. Ons kyk so 'n bietjie na die weer. Soos beloof, hier in die strand Helleberg area Golders Bay, soos het wees, kom ons kyk bietjie waarna kan ons uitsien na vandag, die naweek en ook volgende week, net om seker te maak, jy pak die regte kleertjies aan of in, of jy trek vandag reg aan, want is maar wisselvallig, nee, dan is het koud, dan is het warm, maar ons hou maar altyd die baiekie by die rand. Op die oomblik so 14 grade hier in die Helleberg strand Golders Bay, soos het wees area, daar in Golders Bay so bietjie van 'n windrige oggend vanmorgen op wat hier naartoe, en ek dink is sal seker later bykie opklaar as ons kyk na prachtige sonskyn dag, geen wolke vandag in die lig nie, en die temperatuur ook lekker matig, moet ek sê, een maximum van 19 grade en een minimum van 13. Dan wat morgen betref ook baie dieselfde, alhoewel die aand gaan een bietjie koeler wees, prachtige sonskyn dag wat voorlê vir die Helderberg, temperatuur maximum 19 en die aand raak bietjie koeler met so 8 grade. Sondag raak het een bietjie koeler, alhoewel ons nog steeds een prachtige sonskyn dag, temperatuur maximum 15 en een minimum van 9, en dan hier van maandag af dinsdag en woensdag lyk het of ons weer baie reën gaan hê. Wat maandag gaan betref die weer is temperatuur een maximum van 15 en een minimum van 7, so koelerige weer wat voorlee vanaf volgende week. Dinsdag ook een reënerige bewolkte dag wat voorlee koelerig, temperatuur maximum 16 en een minimum van 8, en dan woensdag raak het ook baie koud as die temperatuur slechts 14 grade gaan wees met een minimum van 9. So koelerige week wat volgende week voordier met nog reën weer wat op pad is vir Strand Helderberg area Golders Bay, so moet het wees, en ek is seker daarvan dit is heel moeilijk vir die rest van die Weeskaap. As ons kyk na Grabouw vanmorgen, al lekker koelerig nie, joh, is maar koud, is al so 7 grade vergelijking met Helderberg, net so oor die berg, dan verander die weer vinnig. So 7 grade op die oomblik, maar ons het 'n sonskyn dag wat voorleef in Grabouw ook vandag, as die temperature gaan stijg tot en met 19 grade en een minimum van 7, so die aande lekker koelerig. Wat morgen betref, so ook vir Sondag het ons sonskyn weer, alhoewel Saterdag een maximum van 19 en een minimum van 8, en aan Sondag het ons slechts temperatuur van 13 grade maximum met een minimum van 9, so koelerige dag wat voorleef is Sondag, en aan Maandag en Dinsdag en Woensdag het ons bewolkte weer met reënweer wat gaan voordier vir Grabouw, as die temperatuur gaan dal tot en met 13 grade en een minimum van 7, en dit gaan voordier tot en met Woensdag daar in Grabouw, so koelerige weer en reënerige weer wat ook op pad is vir Grabouw. Ons kyk na Stellenbosch, dit is so 9 grade op die oomblik, koelerig vanmorgen, het ons een sonskyn dag met clear skies, geen wolke daar in Stellenbosch vandag nie. Temperatuur matig, maximum van 19, maar die aand is bietjie koelerig met een minimum van slechts 7 grade. Saterdag het ons warme dag met sonskyn weer ook, maximum 19 en minimum van 8, en dan Sondag raak het koelerig, alhoewel ons het nog steeds een sonskyn dag vir Stellenbosch, maximum van 13 en minimum van 9. Dan hier van maandag, dinsdag en woensdag het ons koelerige weer met reënweer wat op pad is vir Stellenbosch ook, temperatuur maximum van slechts 14 en een minimum van 7, so ook vir dinsdag en woensdag vir Stellenbosch. Dan as ons beweeg na Kaapstad toe, dit is al 16 grade op die oomblik, prachtige dag vir Kaapstad wat voorlee, moet ek sê, temperatuur wat hier gaan stijg na die 20 grade toe, met een sonskyndag, so ook vir morgen het ons prachtige sonskyndag, bietjie koelerig in die aande, temperatuur minimum van so tussen 13 en 11 grade, en morgen het ons ook een maximum van 20, daarin is Kaapstad. Wat Sondag aan betref, sonskyn dag, maar koelerig, maximum van 15 en een minimum van 11, en dan maandag, dinsdag en woensdag lyk het of die hele Weeskaap reën gaan heen met bewolkte weer en koelerige weer wat op pad is as die temperatuur so gaan draai tussen 15 en 17 grade met reënweer vanaf maandag, dinsdag en woensdag. As ons so vinnig kyk na die wind, ja nie, die wind gaan nie veel plaas in Kaapstad, net
slegs so 5 grade, 5 knope, dit is ook hier in die strand, net so 5 knope, om en by so 9.3 km per uur, en geen reën wat verwag word nie. As ons kyk na die sonsopkomst vanmorgen, hier in die Helderberg so 25 minute na 7 vanmorgen, en die son gaan vanavond onder 4 minute voor 6, so die aand, die daar raak 'n bietjie korter, wat beteken dit gaan koelerig raak en die winter is op ons. Nou sê, dis wat die weer aan betref, ek hoop jy gaan reg aantrek, hoop jy gaan reg inpak vir vandag, en ons sien uit na lekker sonskyn naweek. Tot en met volgende week het ons weer reën weer wat op pad is met koelerige weer. Ek het vir my Josie wat sê, darling.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6. Number 2.

0: us know on the WhatsApp line 021-100-6936. A Waka Waka, California Girls, or maybe even a Rosh special. Maar vir nou is het klein bietjie Wisner met Mia Jai.
1: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier.

0: Piske, Darren met Hallo My Maaikie, ook gehad Ollie Mears voordat You Don't Love. Well, ons het hom al vir jou genoem. Kom ons kyk gauw, lyk die situasie op ons paaie wat die verkeer betref. Nee wat, dit lyk baie mooi, vooral as die mens in acht neem dat het een vrijdag is. Daar is niks ernstigs wat ek kan rapporteer nie, absoluut niks nie. Hier en daar stilstaande voertuie langs die pad, maar niks ernstigs om vir jou te noem nie. As jy wel afkom op iets op die paaie wat jy voel een probleem kan wees van ander padgebruikers, laat weet ons asseblief. Stuur so my stemnota per WhatsApp na 021-100-6936. Dan is waarskyn ons allemaal wat op die paai is. Veilig bestuur.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
3: This is Heldeberg FM
2: 93.0.

0: Dis Weldon Lee met Magic vir het gaat La Roux met Bulletproof en ook geluister na Nadine Blom kom saam. Dis so amper kies 18 minute voordat ons by 1 uur kom. Onthou 1 uur het ons weer vir jou die jongste nuus. Ek gee vir jou die nuus hooftrekke net hierna.
1: Helderberg FM Silver Hair is solid gold is back and we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal? To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes in collaboration with our main sponsor, Strand Neighbourhood Watch. You can donate simple essentials

It's Liquid Deep, Fairy Tale on Helderberg FM 93.6, 25 minute net na 3. Die tyd gaan al vir my al reeds te vinnig verby vir hierdie vrijdagmiddag. Te min tyd vir so baie dinge om by uit te kom. Weer sê een groot shout-out aan al die besighede wat al reeds hierdie week betrokke was. Hierdie week was ons besigheidsuitdagingsweek op Silverade is goud werd en jy man, die besighede in die Helderberg het mense hard warm gemaakt soos wat hulle die pakkies kom aflaai het, die bokse kom aflaai het en die boodskappe deurgestuur het vanochtend ook so groot aflevering. Baie dankie ook aan allemaal by Iditron en Oculus wat vanochtend so groot donatie kom aflever het hier so by ons ateliers. Ongelooflik, gaan check ons sociale media uit om een bykie meer daar te sien, daar is een lekker reelkie wat ons daar uitgesit het, Helderberg FM 93.6. En dan natuurlik ook in al die ander besighede, Subaru die sponsor van hierdie program, jou Subaru Afternoon Drive, ook een groot donatie vanochtend gegee, baie dankie aan julle, al ons media vernote, Sainerama, Somerset West en Helderberg Crime Watch, natuurlijk ook

0: Kurt Darren 67. Ek moes daai enetjie net so 'n bietjie insqueeze vir die Kurt Darren lovers daar buite. 12 minute oor 4. Goeiemiddag en welkom op die Subaru Afternoon Drive. Dit is nou tyd vir die teerpad treffers and it's proudly brought to you by Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar opening very soon at 101 Hibernian Towers Beach Road Strand. Get ready for ocean views, incredible flavors and of course next level cocktails for the winter. Now coming up, a few lekker requests and of course your chance to win a burger for two to go and enjoy at Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar as soon as they open. So get your entries in on 021 100 6936. Remember, it has to be a voice note.
1: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM.co.za.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6.
0: Alright Tony, jou eerste teerpad treffer is hier en hy wag om gespeel te word. Hy kom natuurlik vanaf oom Hans. Goeiemiddag.
4: Dag sê jou Willem, oom Hans.
0: Hallo daar.
4: Ja, nou was al vallige week voor wat weer betref. Het was uiteindelik vrijdag was.
0: Uiteindelik.
4: En ook voor, kan ons hem zeker vooruitzien. Een teerpad treffers. Nou, ik heb daarom ook voor jou hier zo. Ietsje wat je moet voor mij na duur, daar kan ons na hulle luister, jong.
0: Jees, gooi hulle van mij. Gooi so paar.
4: Eerst limoene, van Bok van Blerk. Die tweede enetje is Hemel op Tafelberg van Kurt Darren. En derde ene Nam op Roos van Teens Jordaan. Nou ja, ek wil so een beetje Afrikaans in die ding aanbring vandag.
0: Asai.
4: Lekker dag vir jou en dankie vir jou program, hoor. Jy moet ook baie heerlijke naweek hê.
0: Dankie, oom. Asai, so skop ons aan die heel eerste teerpad treffer af in Afrikaans vandag.
5: Jy was ijsig in die kou, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soep. In die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai,

0: for you.
1: Alrighty, 26 minutes past 4, almost time for your news headlines. Maar ons kan daarom een teerpad treffer insqueeze. Hy kom vanaf Martie, goeiemiddag.
2: Hi en Willem van my teerpad treffer, Sam Fender's People Watching. Lekker naweek, ne? Bye.
1: Dankie. Nog een lekker een om hierdie naweek en hierdie vrijdagmiddag mee af te skop. As jy net ingeskakel het op pad is om te chai, dan goeiemiddag. Dis jou Subaru Afternoon Drive.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.